0: 体の中で育ちちゃったんですよね。
1: そうのになたちは誰から言うのを使うんだろう。何よりの体も欲しいのか何気がするだろう。どれくらいまでやられてもらったちょっとだと、その愛されるかもあるんだ。どうしたらいいかな。さあ、ちょっと言うと、どれくらい欲しいのかいくら。そうなんですか。
0: 俺の泣き出したのは、ただいれいからまでのに、俺やったから教えてください。Ik heb dus aan mijn aardrijkbaar aan je afgekant en je afstand overal. Maar je bent wel op een lopende poosje aan het halen. Maar ik heb aan het aan de kant van de kant en ik wil niet vertellen.
2: Ik ben naar de aardrijkbaar poosje aan het halen. Zou dat dan voor vandaag? Hoe zie je ook aan je voor het halen?
1: Maar dit is het internet van je man. Dat zie je aan je.
2: Dat is het beste van het programma.